0: Allô, Chéché. Chinoui. Allô, Tibia.
1: Inspecteur Cola. Inspecteur Cola.
0: Blanc bijou, blanc bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou,